trek. Klok tajen, den dat tweede maal. Ach, na dag in dat je rondom zal. De grote trommel,